legt me gnu, bij de liever op zijn vrienden. Nog het bedroesje die haren koketten, is netten kopletten, het schaalt het metaal. Jo, bij deze kleine spielerij. Jong, hij is toch jong, moet het hertje verbrennen. Volle temperament, was jedem op zijn heißt es schon verfallen. Halt euch den Leiden Gewalt, noch so springt ihr nicht bald.